0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60.
1: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet iedereen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: VBRO. De Brugse Radio.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
3: Een stoppelweven, zoals in Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
3: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.

zochten benoot deze genakt. Van voetbal is nu een keer op de beschaande stellen paternaze meisjes niet gemaakt.

De zendag achter noene van tienen voor een drie. Dan kan je ons als de club speelt, al heb de voetbal zien. We roepen soms wel lude, maar zonder veel geweld. We willen een schone mat zien en als het enigste dat telt.

0: Terra.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In- en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen drie gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar één werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Storck finishte tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
5: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
5: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
5: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hé?
5: Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 km per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe. In de loop van de dag toch steeds meer wolkenvelden. Wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: hoofdkwartier van Krefeld. Volgens het parket drongen drie gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar één werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Storck finishte tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder, later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Dit is de nieuwe single van Corina.

0: shownamiddag live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 kilometer per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe in de loop van de dag. Toch steeds meer wolkenvelden, wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Zo ras. Zeg, wil je of wil je niet?

0: Está velho, velhinho, hã? Marie.
1: Capa.

0: Happiness.
1: En dat was nog de nieuwe single van Paul Michiels, Happiness. De laatste dag dat hij de Brugse kappen is. Hier bij de Brugse Radio, onze meest gedraaide van de zo goed als afgelopen week 19 alweer van dit jaar 2026. Wij gaan naar het nieuws van 8 uur langzaam maar zeker. En dan natuurlijk de zondagse VBRO ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het cruiserschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiserschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even as we could be a little bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender de

0: Laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwinds, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
6: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
5: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
6: op 050 44 30 60
5: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrille Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: bijzonder goede zondagmorgen toegewenst, luisteraar van de Brugse Radio. Van harte welkom bij ons. Het is Moederdag vandaag. We hebben de 10e van mei op de kalender. En we zetten alle moeders, alle mama's in de bloemetjes. Niet letterlijk, dan wel figuurlijk hier op de radio. Met in ieder geval een dikke kus van onze tweeën. Omwille van die heugelijke dag, Moederdag 2026 vandaag, 10 mei. Vergeet het niet, knoop het goed in je oren, want dat zou niet echt goed staan als je dat gewoon aan je laat voorbijgaan. De VBRO ontbijtshow op deze Moederdag, met uiteraard straks in deel 2 van de show een uurtje op en top Brugse Radio met Achter Dolle Torre, ons typisch Brugs radio-uurtje met daarin voor de vierde zondag alweer ras echt Bruggeling aan de microfoon, namelijk Guido van den Bussen, bierkenner, voormalig uitbater van de Harre en van restaurant Den Diever. Koetsier geweest ook, zoals je eerder al kon horen. En met Guido gaan we vandaag nog een uurtje doorbomen. Epsenbrugs over al die streekbieren die er zijn, die huisbrouwerijen die in het leven geroepen werden. En hoe men eigenlijk als een bier liefhebber zijn weg moet vinden vandaag de dag doorheen dat bos waar de bomen heel dicht bij elkaar staan. Verneem je straks in Achter Dolle Torre ons Brugse Radio uurtje hier bij Joen Brugse Radio. Ik ben Frederik Thomas. Ik wens je een opperbeste zondagmorgen toe.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sails,

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 km per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe in de loop van de dag. Toch steeds meer wolkenvelden, wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even as we could be a little bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.

Vorige week was hij op zondag nog onze Brugse keppe. Deze streekgenoot David van Dijk, zijn lentesingle. Ik kan het niet geloven. Intussen is hij dat al een weekje niet meer. Uiteraard nog meer dan genoeg te horen hier bij de Brugse Radio. David van Dijk met zijn nieuwe single. Hij werd opgevolgd door Paul Michiels met zijn nieuwe Happiness. Die hoorde je vanmorgen al voorbij komen hier bij de Brugse Radio. Wie hem dan weer opvolgt, dat hoor je morgenochtend in onze VBRO-ontbijtshow in deel 1 tussen 7 en 8 uur. Dan wordt de nieuwe Brugse keppe voor inmiddels alweer week 20 officieel aan je voorgesteld. Een bijzonder goede zondagmorgen. Herhaal het met heel veel plezier nog even. Het is moederdag vandaag. We hebben de 10e mei op de kalenders.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het cruiserschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiserschip af te schermen van de rest. Er waren ook twee Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Altijd schone muziek. Achter Dolle Torre, een typisch.

0: Een goede zondagmorgen, luisteraar. Welkom bij Radio Brugge Ommeland voor alweer een kersverse aflevering van dit zondagochtendprogramma. Het is inderdaad weer achter Dolle Torre tijd. Tot straks 10 uur hebben we voor de vierde opeenvolgende week Bruggeling Guido van den Bussen te gast. Guido van den Bussen hebben al uitgebreid gepraat over zijn jeugdjaren destijds in Brugge, zijn schooltijd ook. En dan het feit dat hij op een toevallige manier eigenlijk een biercafé begon. En dat was uiteraard de Harre in de Breidelstraat, het brandstraatje in de Breidelstraat, op weg naar de Burg. En later ook nog een bierrestaurant opende in Brugge, namelijk Den Diever. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. En daar pikken we de draad weer op. Dat Guido uiteraard ook als bierkenner lesgever is geworden aan zytologen. En ook over het feit dat er zoveel streekbieren de kop opstaken bij ons in Vlaanderen. Daar pikken we de draad weer op. Daar zijn we ook vorige week gebleven.
1: Ja, dus op een bepaald ogenblik pijs ik dan dat ergens een reactie was tegen die grote brouwerijen.
2: Ja.
1: Ja, of je moet weten, op een bepaald ogenblik hebben we dus het jaar van bier gehad.
2: Ja.
1: Ja. En toen, ik heb altijd gezegd, dat jaar van dat bier, dat was voor die kleintjes kapot te maken. Want wat gebeurde er? Er werd enorm veel bier gevraagd. Dus ook de grote magazijnen, die vroegen dus bier aan die kleine brouwerietjes. En die kleine brouwerietjes, zeer brouwen. Want eerst ze moesten 3 maanden wachten achter hun recessen. Als ze chance hadden, want bij bepaalde was 6 maanden. Ten tweede, worden die zijn, we gaan hier met eerst keer investeren. Hè. En ze investeerden, maar achter dat jaar viel dat plat. En op dat ogenblik zijn er een deel brouwerieën die zeiden, nu gaan minderjarigen, toen deed die toch niet slecht worden, maar gaan zijn handen pa. En op die manier hebben ze veel overgenomen. En toen, de hoeveelheid brouwerietjes is er enorm verminderd. En toen nadien is er weer de reactie gekomen en zijn ze al die microbrouwerijen begost.
2: Ja.
1: Dus die kleintjes die eigenlijk tussen met de potten en de pan, ik kan maar zeggen, oerbier, Arabier, Boskunners van de dolle brouwers, die zijn beginnen brouwen in de potten en de pannen van hun mama. Hè. Ja. En dat is te doen. Je ziet heel de evolutie van je bier. En zo pees ik, nu zit me een beetje met de wildgroei. Het zijn er eigenlijk vreselijk vele. Het onder dus ook vrij vele droffel.
2: Ja.
1: Want het vraagt, het is goed als een kleine bluffen, maar als het begint te groeien, is het wel gepasseerd.
2: Hmm. Volg je die evolutie zo een beetje van de dieners met dat bezig en door?
1: Ja, logischerwijs. Ja.
2: Ja,
1: ja. Ik kan niet zeggen beroepshalve, maar met die zytologen, met die bierliefhebbers, en dat zijn af en af liefhebbers, die volgen dat. Die, ja, ik kan er dus hier nu in Brugge 16 en Kortrijk ook er ook 16, ja, 15. Die gasten die zijn nog mee bezig. Dat is niet te doen. Hè. Ja, je moet zorgen dat je mee zit, want ze zullen je anders wel leren. Hè.
2: Ja. Ze zijn ook rap op doog dat er wat nieuws...
1: Die volgen dat voor dood.
2: Ja, en met dat internet tegenwoordig.
1: En met dat internet, dat is enorm.
2: Ja. Natuurlijk, men erover had, die grote, hun pils en dergelijke meer, dat is ook een gigantische evolutie geworden. Nou, je ziet dat Jupiler en Stella uiteindelijk één groot ding geworden is. Dat is een wereldspeler, laten we zeggen. Hey.
1: Ja.
2: Maar dat is niet de cup of tea van een zytoloog, pijs ik. Hey.
1: Nee. En er zijn dus bepaalde brouwerieën dus die gewoon opzij gelaten worden. Daar moet je niet overklappen van. Je moet weten, die mastodonten, die brouwen eigenlijk niet meer volgens de regels van de kuisten.
2: Mm.
1: Die brouwen hun bier en weet het.
2: Ja.
1: Terwijl dat bier dus ook zijn tijd nodig heeft voor te evolueren. Ja. Dus de eerste. Ten tweede, gaan die heel dikwijls, die brouwen een basisbier. En die gaan dat basisbier dan op alle mogelijke manieren gaan behandelen. Zodan dat ze een heel assortiment krijgen. Dus toevoeging van weet ik veel wat er allemaal. Dus, maar ik noem geen namen. En het is over dat ik altijd zeg, het zijn die kleintjes dat we moeten steunen. Ja, die kleintjes die goed bier brouwen, en er zitten dat potverdommelingen, het zitten er dat hele schone tussen. Ja, die kleintjes die goed bier brouwen, die moet melden. De die Underbier moet me drinken en dat moet me naar voren brengen. Dat is lekker, hoe moet ik gaan zeggen. Mijn voorkeur bier. Je zit er aan het wat begast, Frederik. Mijn voorkeur bier. Mijn voorkeur bier, dat is Oude Heuze.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Er zijn vrij veel mensen die dat dus niet moeten nemen. Omdat er zoveel zuur in zit. Maar dat zuur, dan moet je, ik zeg altijd in Oude Heuze, moet je leren drinken. Leren. Gewoon die eerste smaken. Je moet, als je dat drinkt, je pakt er een eerste slok. Ik kan nu ook zeggen hoe dat... En dat tekenen die vrouw, hè. Want kan, om weer te komen met de diver... Me serveerden in de diver, serveerden me dikwijls geen raar bier. En ik die Oude Heuze, wat is er dan zo speciaal aan? Ten eerste dat dat stinkt. Simpel, hè. Dus als je die flessen open doet, dat is geen een aangename geur. Dat duurt niet lang, hè. Maar hij natuurlijk die flessen voor iemand zijn neus open doet, ja, dat is zwavelig.
2: Ja,
1: ja dat, die geur is niet altijd zo aangenaam. Maar me vertelde hen dat. Me vertelde hen aan de mensen, kijk, dat bier, als je dat nu gaat proeven, het is veel kansen dat je zegt, maar jongens. Maar je moest dan mensen dan die ervoor open stonden natuurlijk. Zijn, weet je hoe je dat moet doen? Je pakt dan een slok van en je laat dat in je mond. En je knabbelt daarop. En pas dan... Had dat een minuutje in je mond gezeten, dan slik je dat in. De reactie gaat zijn van je smaakpapillen. Oh, maar dat is zeur. Maar als je een volgende slag op aan, is dat niet meer zo zeur. En waarom niet? Die smaakpapillen die zijn, oh, we kennen dat.
2: Ja, ja.
1: En het zuur komt dan zo niet meer naar boven.

0: En waarom zie ik enorm voor Oude Heuze? Ten eerste omdat dat op een correcte manier gebrouwen wordt. Er wordt er niet mee gevoefeld, er kan er niet mee gevoefeld worden. En ten tweede, er zit ook niks van suiker in. Dus bijvoorbeeld diabetici, die mogen dat gerust drinken. Al de suiker is uitgehest. En dat is dus een enorm voordeel. Ja. Dat zijn ook typische bieren die je in die streken van de Zennevallei, het Pajottenland, die je dat kunt vinden. En dat is de samenstelling. Uiteindelijk, de mensen zeggen, ja, die grote brouwerie, maar die kunnen dat niet doen. Je moet rekenen, voor een Oude Heuze tennen, moet je 3 jaar geduld hebben. Je brouwt dus in een lambiek van die jaren. In de periode, het mag niet te veel naar de zomer gaan, want dan kun je niet meer brouwen. Voor wat? Omdat de gistingen te veel geattaqueerd worden. Je hebt dus een lambiek van die jaren gebrouwen. Je zet hem op zits. Ten oostje jaren brouw je weer een lambiek. Je zet hem op zits. Nog een keer het jaar erachter, derde jaar, brouw je een lambiek. En dan maak je je mengelingen. Je maakt een mengeling van lambiek van 1 jaar, van 2 jaar, van 3 jaar. No. En je kunt dat doen in een bepaalde verroeding.
1: Ja.
0: Het is dus de brouwer die zelf bepaalt hoe scherp, hoe zuurig dat hij zijn lambiek wil hebben. Oh, dat is de lambiek dat hij gebruikt. Hoeveel van die zuurigsten dat hij gaat gebruiken voor zijn Oude Heuze te maken. En zo krijg je dus je resultaat. Ja. Je kunt toch opeisen, een grote brouwerie. Die kan vandaag niet brouwen en zeggen, binnen 3 jaar ga ik dat brouwen. Dat bestaat niet. Dat kan niet.
1: Dat is industrieel, hè?
0: Dat is industrieel. Dus wat doet die grote brouwerie? Die brouwt zijn lambiek. En die gaat die mingel onmiddellijk, met pilsbier, of een hooghestingsbier, of een bier dat verzeurd is. Speelt allemaal geen rol. Je mingelt dat, hij doet er suiker in.
1: Oh, ja.
0: Dus simpel gezegd. Hij proeft niet meer wat hij drinkt. En toen krijg je op die manier een gewone, commerciële, ordinaire Heuze. Als je een wil drinken, drinkt Oude Heuze. Er moet op het etiket altijd een Oude erbij staan. En niks te maken met, hoe moet ik zeggen, met de leeftijd. In die zin wel, dat je zegt, er zit al lambiekje van 3 jaar. Maar dat is eigenlijk een beschermingsnaam, die erkend is door Europa. Dat is, uiteindelijk zijn er maar 2 bieren die beschermd zijn. En dat is de Oude Heuze met en de lambiek. En dat is de trappist. Maar in de trappist, hij zowel zoete of dat je bitter hebt, je hebt er een heel assortiment in. Maar in de Oude Heuzen, die hebben allemaal datzelfde smakenpalet in meer of mindere mate. Dus die zuurigheid die komt, die frisheid die komt, dat accent van dat bittere, dat er beperkt aanwezig is in de meeste gevallen, zelfs zure Oude Heuzen, dus die zuurigheid die ondersteund wordt door een bepaalde vorm van zoet, ja, die in feite heel complex, ze noemen dat de Brusselse champagne, dat is zeer gezond, ook niet zwaar, dat zijn van die bieren, die zijn normaal gezien, die draaien 5, 6, 7%, pak je de Mariage van Boon, die zit aan 8%, dat is een uitzondering, maar in het meeste van de gevallen zit dat rond de 6%. En dat is, ja, ik zeg nou, oké, je kunt er op je gemak van drinken. En ja, het verteert ook. Als je dat dus drinkt bij een eten, je eten verteert zoveel makkelijker.
1: Ja. Dus het is eigenlijk de maker zelf die zijn doseringen toepast, zoals je zegt met de lambiek van 3 jaar geleden, 2 jaar geleden.
0: Ja, natuurlijk. Dat, voor,
1: omdat het is een kwestie van proeven eigenlijk.
0: Het is een kwestie van proeven.
1: En van ton te beslissen, ik wil in die richting uit of ik wil in die richting uit.
0: En ook bijvoorbeeld, je hebt er weinig bitterheid. Waarom? Omdat je dus zijn hoppen gebruikt. En je gebruikt wat ze noemen overjaarse hop. Het is te zeggen, wat is jonge hoppen? Jonge hoppen heeft met eerst keer zijn bitterheid af.
1: Ja.
0: Maar als je ouder wordt, Frederik, heeft toe. Een meisje kan er ook over klappen. Je wordt bezadigder. Dat is ook zo met die hoppen. Die hoppen, het is minder bitterheid. En die hoppen wordt dus gebruikt gewoon als bewaarmiddel. Want hoppen, dat is enerzijds een bewaarmiddel, anderzijds is dat een smaakgever. Zo zit hem dan.
1: Ja.
0: Ja, nu hebben we een paard gezet.
1: Ja, maar ja, dat
0: paard is dat trio, hè.

0: De heuzes, de oude heuzen, dat hebben we in ieder geval al begeleerd. Je hebt er het wat anders aan geraakt ook, wat dat enorm in het nieuws geweest is, die trappisten. Hè?
1: Ja, die trappisten. Ja.
0: Beschermd uiteraard.
1: Ja.
0: Hè? Tot bepaalde abdijen zeer.
1: Eigenlijk, en zijn regen beschermd, dat is eigenlijk een stuk gestart, maar was fleteren. Hè? Je moet dat zo bekijken, de trappisten, die worden dus aan de schimbeschermingen. En wat zagen de brouwers? Dat is dat een bier waar dat rep stond, trappist, dat eigenlijk wel goed verkocht. En ze zetten er allemaal op, trappist. Ze brouwden allemaal een trappist. En Maureen, kan ik je vertellen van, nog een minuutje te dan?
0: Absoluut.
1: Ja, het is Westvleteren. En in Westvleteren werd er gebrouwen. En de mensen gingen door, bij Westvleteren, en er bier gaan komen aan de poorten. Ik kon het een ander zeggen. In de tijd van de harren reek ik naar Westvleteren, achter mijn bakken, Westvleteren. Want je kost dat niet krijgen in de winkel. En eigenlijk, mag dat je wel verteld, is lang geleden, hè. Eigenlijk kost je daar geen facteur van krijgen. Je kreeg er een bladje van, want ze maakten geen facturen. Zoveel bakken gekocht. Hij stak dat bij je facturen, maar eigenlijk was dat geen facturen. Maar nu, er werd dus enorm veel Westvleteren verkocht. En ze kregen een nieuwe vader abt. En die nieuwe vader abt, die zegt op een bepaald ogenblik, en zegt, dat kan die niet meer zien. Hè. Je zit hier voor te mediteren, voor te bidden. Dat is jullie functie. En dat bier, dat dient voor het onderhoud. Voor onszelf te steunen. Maar nu wordt de focus veel meer gelegd op dat bier dan op dat bidden, op dat mediteren. Dus dat moet minderen. Goed, ze minderen dat. Maar wat is natuurlijk de inkomsten verminderen. En dus zegt vader op, ik ga een keer een medewerker zoeken. Hij gaat naar Watoe. Ja, je moet zeggen Watoe, het is niet Watoe. We zijn allemaal Watoe, maar het is Watoe. Goed, je gaat naar Watoe. En je vindt er een brave mens in de kaasmakerie. Hij zegt, zul je dat bier niet wel een brouwen van mij? En die zegt, maar die ken ik er niet in van. Maar zegt vader op, dat is niet het, zegt hij. Dat is dat niet. Mijn brouwer, ga je naal. Dus wat gebeurt er? Je brouwt dus. In Watoe wordt een bier gebrouwen. En ze noemen dat Sixtus. Verwijzende naar de abdij van Westvleteren die de Sixtus noemt. Goed. Die de Sixtus, groot succes, zend een recept, marcheert voor dood. Wat zat in een brave mens op zijn etiket? Sint Sixtus, trappistenweg. Dus, ja, verzoek, die trappisten in grotere letters en weg in kleintjes. Dus op een bepaald ogenblik komen ze eigenlijk in ruzen. En vanuit Chimay wordt er ook gezegd, jongen, kijk, dat kan niet meer zin. We moeten ons eigen gaan beschermen. En ze gaan naar de rechtbank. En in de rechtbank kregen ze dus de beschermingen van de bieren. De bieren moeten gebrouwen worden in de abdij. En de opbrengst moet dus dienen voor goede werk en eigen onderhoud enzovoort. Ja. Gebrouwen worden in de abdij door de paters. Ondertussen aangepast onder de leiding van de paters. Was er niet te veel mee. Dus er komt een reglementering op. Wat gebeurt er nu? Tussen Westvleteren en Watoe. De Rus die er is, vader Abt zegt, is het aan niet meer junder. Zegt hij, je mag dat niet meer doen. Hij mag zelfs de naam Sixtus niet meer gebruiken. Zegt hij, een brave mens, in Watoe, potverdikkelingen, dat bier verkoopt zo goed. En ken ik dat recept? Dat recept kunnen ze van mij niet afpaan. Dus wat doet hij? Je zegt, ik kan die naam veranderen. Mijn bier wordt Sint Bernardus. Maar wat heeft vader Abt gezegd? Stoot er een potertje op je etiket. Dat kan niet meer zin, hè, broer. Dat potertje mag er niet op staan. En wat zegt die brave mens in Watoe? Dat is niet moeilijk. In plaats van een krusje, kan hij me mee dat jong geven. En eigenlijk, nu is dit een ruze, dat is gedaan van, hij was Westvleteren, verkopen ze bier, het is niet te doen. Eigenlijk, dat bier was Westvleteren en dat bier Sint Sixtus, eigenlijk is dat hetzelfde basisrecept. Maar dat verschilt. En waarom verschilt dat? Heel eenvoudig, en we komen aan de basis van bier. Het water verschilt. En het water, je moet rekenen in bier, dat is voor praktisch altijd minstens 90% water. Ja, uiteraard omdat het vrij zwaar bier is. Maar minstens 90% water, dus kun je op wijzen dat dat een enorme invloed heeft op de smaak van bier. En dan zo, ja, zitten we dus effectief met de Sint Bernardus, die dus geen trappistenbier maar is, maar die enorm lekker is. En de Westvleteren, even lekker, of nog beter, of minder. Dat is volgens smaken, dat is een trappist. En men er in België, En daar waren we ons levens zo fier op dat we maar alleen waren met onze trappiste bier. Maar dat is dus serieus gepasseerd. Ja, men nu ook, men er twee in Holland, men één in Oostenrijk, in Italië, in Amerika. Ja. En het gaat nu weer in Engeland ook komen.

Bruggeling Guido van den Bussen is op deze moederdag 10 mei voor het laatst onze gast in Achterdolle Torre, typisch Brugse radiouurtje van de Brugse Radio. De voormalige uitbater van het gekende biercafé De Harre in Brandstraatje in de Breidelstraat richting de Burg, lopende op je rechterkant. En dan later uiteraard ook van het bierrestaurant Den Diever aan Den Diever in Brugge. Met Guido, met onze gast, trekken we zo meteen richting de Westhoek, regio Poperingen, over de grens zelfs, naar de Katsberg. En we gaan die richting uit met de man van de regio daar, met accordeonist Albert Hennebel. Hier is zijn hoppenfeest.

0: kan ik je zeggen. Wat is hier juist over de grenzen? Katsberg.
1: Ja.
0: Ja, zijn ook een eigen trappistenbier. Ze mogen het trappistenbier noemen. Maar het wordt gebrouwen in Chimay.
1: Ja.
0: Maar ze krijgen het logo niet. Dus op een echte trappist moet er zo'n zeshoek staan waarop dat er staat dat dat trappist is. Ja, dat is dus eigenlijk het herkenningsmiddel. Want in der tijd, wat had je? De trappist van Grimbergen, niet juste. De trappist van Leffen, niet juste. Ja, dan de roze leven ze hun gezien. Maar je moet je toch langs de andere kant niet verwonderd over zijn. Van in het begin, dus in de kloosters zaten, we praten nog niet van trappistenbier, maar in de abdien, in de kloosters, werd er gebrouwen. En wie brouwde er? De nunnetjes. En de nunnetjes, die kregen het lichte bier. En ze brouwden een zwaarder bier, ook een heel zwaar bier. En dat heel zwaar bier, dat was voor de bezoekers van hogere klasse.
1: Ah, ja.
0: Zo zat hem dat.
1: Je zei het nu juist, West-Vleteren, dat rooit over dood.
0: Ja.
1: Hoe doen ze dat dan nu in de dagen? Want het is toch altijd een abdie.
0: Ja, ja, maar ja, je hebt daar recht over. Hè.
1: Ah, ja.
0: En de café, hè. De vrede. Ik weet nog dat dit, ja, als ik dus zelf mijn bier ging gaan onder West-Vleteren, de rechtover aan je cafeetje, de Vrede. Dat was niet groot. Wauw. In vergelijking met nu, alleszins, was dat niet groot.
1: Ja.
0: En je had er een winkeltje, waar je van alles kon kopen. En ook koos, en weet ik allemaal. En je ging dus in de Vrede, ging je dus je naar West-Vleteren. Want het was de enige plek waar je kon te drinken. Want dat was afhankelijk van West-Vleteren. En je ging dan je koos gaan kopen met het winkeltje. Maar nu, dat is een klein fabriekje. Hou. Die café, dat is enorm. En ze stonden effectief, je kunt er wat gaan drinken. Het is een andere schone streek, vinden we eigenlijk wel zalig voor de noten te gaan. Maar in dat winkeltje stonden ze en reken voor bier te kopen. En het is niet het goedkoopste. Dat is ook niet nodig, dat is ook zo verkeerd gedacht. Bier moet niet goedkoop zijn. Als het kwalitatief in orde is, mag dat ze de prijs kosten.
1: Mm-hmm. Ja, je ziet al enorm mee bezig met die ontdekkingen, laten we zeggen, van bieren. En je had ook nog verteld, want een ander heeft de radio is ook gekend, hey, van je wekelijkse bijdrage dat je doet bij de collega's. Je had ook een boontje voor zo op ontdekkingsreizen te gaan. Hey? En niet verre van huis, hey? Moet er voor niet verre van huis zijn.
0: Nee, dat moet niet verre van huis zijn. Maar hoe moet ik wel zeggen, ja, je leest soms iets wat, je hoort soms iets wat. En het is plezant. Er zijn zo'n aantal brouwers waar ik eigenlijk enorm veel appreciatie voor heb. Allee, pak nu in Poperingen. In Poperingen heb je brouwerij De Plukker. Een brouwerij De Plukker. Joris Cambie is dat. Die messen een vernoot. Die brouwt uiteindelijk biologische bieren. En die mens werkt enorm consequent. Het is zijn eigen biologische hoppen. Al wat dat hij gebruikt is biologisch. Dus zeg ik altijd, hoe meer dat je ervan drinkt, hoe gezonder dat je wordt. Dus dat is ook weer een voordeel. Maar Joris, dat is de moeite. September, eerlijk, Frederik Jong, als september is, moet je naar de streken gaan. En moet je naar die brouwerie gaan, De Plukker van Joris. Dan kun je hem daar bezig zien, want zijn hoppenveldje ligt erachter. Hij kunt hem daar bezig zien. Je plukt door die hoppen. Je kunt gaan kijken in zijn haar. Waar dan ze dus die hoppen bezig zijn met sorteren. Langs de machine van Kajonen. Die ook al niet meer van de jongste is, die machine. Maar het is wel, er hangt een sfeer voor dood. Ik vind dat zo zalig. En vooral Joris, die gebruikt eigenlijk nog die hoppenbellen. Want je moet weten, er zijn nog weinig brouwers die hoppenbellen gebruiken. Dus als je daar in de streek zit, en nu gaat dat serieus beginnen, hè. Die hoppen, die groeit. En die groeit op een bepaald ogenblik 10 centimeter op een dag.
1: Dat is een klimplant, hè?
0: Dat is een klimplant. Rechtswindend. Wees het toch wel, ja. Nu, er komen dus van die bellen eraan. En die bellen, in die bellen zit er een poeier. Het is dat poeier dat ze nodig hebben. Dat is hetgeen dat we noemen de lupuline. En die poeier wordt dus geperst. En hij krijgt daar pellets van. Pellets, je kunt niet beter vergelijken of keunenkuttels. En dat is hetgeen dan de brouwers gebruiken. Waarom? Omdat dat natuurlijk wel gemakkelijk is. Want je moet weten, die hoppenbellen, als ze dat dus in het brouwproces zelf gebruiken, zijn er die poeier van, maar ze hadden er al de afval van over.
1: Ja, ja.
0: Dus heel die installatie moet volledig weer gekust worden. Dat vraagt dus enorm veel werk. Anderzijds is het wel zo dat die bieren die eigenlijk echt met die hoppenbellen gebrouwen worden, dan die enorm veel smaken, een heel andere smaken. Ja, veel verfijnder.

0: Bijvoorbeeld Joris, die maakt, wanneer dat hij zijn hoppen aan het plukken is, op een bepaald ogenblik, dan had hij bijvoorbeeld verse hoppen dat hij geplukt had. Ja. Zijn brouwer die bezig is, die belt naar Joris en die zegt, ik heb hoppen nodig. En Joris plukt die hoppen, je brengt dat met de eerste keer. Dat is zijn single hop. Dat is dus eigenlijk gebrouwen met verse hoppen. Een bier dat je ook niet mag verouderen. Achter 6 maanden verliest je eigenlijk zijn supplementaire fijne smaak.
1: Ja.
0: Anderzijds brouwt je op een bepaald ogenblik had hij van al de restjes van de hoppensoorten dat hij nog hebt, had hij dat ook. Die mengelingen, je weet dus eigenlijk nooit wat dat resultaat gaat zien. Maar goed, dat is een mens die zodanig gedreven is. Als je met Joris babbelt, ja, je voelt in feite de liefde voor zijn product. Voel dat zo naar voren komen. Ja, die is fier op zijn product. Ik vind dat... Zo, hij nog zo in, maar die kwekt ze nu niet zelf. Maar die werkt ook met hoppenbellen. En dat is de Ranke. En Dottigny, Dottenijs. Dat is ook iemand, die werkt dus ook puur met hoppenbellen. Zo'n mensen zeg ik, die moeten gesteund worden.
1: Ja.
0: Dat zijn bieren waarvan dat je gegarandeerd weet, dat is naar kwaliteit toe, is dat top. Het wordt dan niet gefoefeld. En waarom? Je moet in eerste instantie, en hopelijk zijn er meerdere, niet hopelijk, ik ben ervan overtuigd, er zijn meerdere brouwers die dus echt met liefde voor het vak hun bier brouwen. Die bijna verliefd worden op hun bier. Ik ga nu weer grippen naar de Heuze. Ik ga in dit Armand de Belder. Dat is van de brouwerij Drie Fonteinen. En die kwam in dit regelmatig in een diver eten. En dat was je altijd aan het vertellen. En zijn vrouw zei dan, Armand! Is, ja, je vertelde altijd, je vertelde heel, je leefde voor ze naar de Heuze.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op een dag, Armand komt binnen. Ik zei, en, waar is je vrouw? Ze is weg, zei hij. En waarom was dat? Je babbelde over niks anders mee dan over zijn bier. Ik verzoek ik, madame. Smit naar gisteren, maar ik verzoek Armand ook.
1: Ja.
0: En Armand, ja, goed, dat is ook weer onze anekdote.
1: Kijk. Het zijn niet veel streken waar je die hopteelt ziet. Dus nee, bij ons hebben we dat de streken van Poperingen.
0: Poperingen, dus nergens. Je had ook nog de regio Alst, vroeger. Maar...
1: En toch wel Duitsland en Frankrijk, het in de Elzas of zo.
0: Ja, Frankrijk, ja. Duitsland, Tsjechië, ja. Amerika en je hele grote hoppenvelden. Bij ons heb je nog de regio Poperingen. Dat is nog gekend ervoor. En ten andere ook... Maar ja, het is nu gedaan. Hè. Maar in het begin van het jaar, dus januari, februari, heb je de hoppenscheuten. Hè.
1: Ja, de scheuten die...
0: De hoppenscheuten, die enorm... En dit gaven ze dan aan de Zwins. Hè. Ja, dat was dus gewoon omdat... Ja. En een boer, had hij niet een ander zat voor te eten, had hij dat ook heb. Hè. En nu is dat dus een delicatesse geworden. Hè.
1: Dat zijn de scheuten eigenlijk die te veel gezooid zijn of zo?
0: Nee, dat wordt niet gezooid. Hè.
1: Ah, ja, nee.
0: Een hoppenplant die groeit uit een blok. Dus de wortel, dat wordt dus een wortelstok. En die laten ze zitten in de grond.
1: Ah, dat blijft in de grond?
0: Dat blijft in de grond. Ja, dat is meer jaar. Dat blijft. Ik geloof dat ze dat 10 jaar kunnen gebruiken. Maar ik stond meteen te vertellen. Maar ik ben dat maar 10 jaar is. En wat gebeurt er? Er komen er natuurlijk meerdere scheuten uit.
1: Ja, ja.
0: En wat moet de hoppenboer doen? Die moet gaan knippen.
1: Ja.
0: Want je had je maar een Porsche uit nodig voor zijn planten te laten groeien. Maar al dat hij knipt, vroeger, uit de ormoe zelf, oftewel voor de Zwins, en nu wordt dat verkocht in de restaurants. Ja, en dat God, mag ik ze nu benauwd dat ik stom het einde vertel, mag ik geloven dat van die jaren een kilo hoppers uit de eerste, dat 1200 euro gewonnen heeft voor een kilo. Dat is enorm, hè.

0: Evolueren met die streekbieren en die kleine brouwerieën en allemaal. 100 op Bluffenbeek komen.
1: Er had op een bepaald ogenblik gaat stoppen. En het kaf van het koor, like, of dat zoals je ogen zeggen. Maar op een bepaald ogenblik hebben we ja, 100, een heel deel 100 wegvallen. Want ik ken onder andere een collega. Dus en bij de zytologen. En Koen brouwt zelf. Hij zegt altijd, zegt hij, daarmee word je niet rikken.
0: Ja, het is puur passie eigenlijk.
1: Dat is pure passie. Ja, ja. Die fantastisch schone biertjes, maar echt, je moet het doen uit een vorm van idealisme, maar als bijberoep. Want om ervan te leven, ja, is een zwaar punt.
0: Wanneer is je dan gestopt in een diver?
1: Dat is nu al, oh god, dat klinkt, hoe lang is dat nu al? Wat, eventjes nadenken, dan moet nu... het is nog geen 10 jaar, maar het zat er nog steltjes nog te driven.
0: Ja. En dus nu heb je dus je opleidingen die je hebt, aan je cytologen.
1: Aan de cytologen in Sintra geef ik dat. Eigenlijk een heel plezante, voor wat? Omdat je dus mensen hebt, dat zijn allemaal volwassenen, en die mensen zijn geïnteresseerd. Die komen niet naar de lessen omdat ze niet anders kunnen. Die komen...
0: Uit
1: eigen bewegingen. Ze weten als ze eraan beginnen dat het voor 2 jaar is. Dat is 2 jaar alweer. Ik zeg altijd, kijk, nu recent. Dus het was gedaan. Ik zei tegen die gasten, ik zeg, kijk, chapeau. Ik apprecieer je ernaar zet. En die gasten, ik ga het zo stellen, Frederik. Ik zet ze altijd in een blok.
0: Ja.
1: Ze zitten in een blok met vieren. En toen gaan ze een bier proeven. En misschien kun je pijzen, ze drinken dat maar gewoon. Die gasten kunnen onderling zitten discussiëren over de smaken, dat is niet te doen. En we geven daar dus waarden aan. Ja. In de opleidingen is er een hele tabelle dat ze moeten gaan invullen. En waarbij dan ze, wat dan we dus noemen, de off-flavors moeten vinden. Het is te zeggen, smaken die erbij komen, die ongewenst erbij komen, of die er gewenst bij komen, dat is allemaal verschillend. Ik zeg altijd, als bij mijn kom zijn, al dat je gezien hebt, vergeet het. Want die off-flavors, dat zijn dikwijls maken, dan zeggen ja, dat zijn fouten die erin zijn. Mijn idee is, als we dus starten, ik zeg dus, vergeet het, voor mij zijn al de bieren goed. Er zitten nog geen off-flavors in. Want die gasten die drinken dus niet meer op een normale manier. Hè. Mm. Die pakken een slok en het eerste dan zoeken is, wat is er mis aan? Ik zeg, dat is nu gepasseerd. Nu gaan we dus proeven. En wat ontleden we eruit? We ontleden eruit zoet, zuur, bitter, alcohol, volheid. Want alcohol proef je. Dus hoe zwaarder dat een bier wordt, hoe meer dat je die gaat proeven. Niet als alcohol, maar je voelt die warmte komen. Dus men doet zoet, zuur, bitter, alcohol, vol. Dus 5 begrippen waar dan ze moeten ontleden. Ja. En dan daarmee beginnen we in de lessen. Ja. Dus ze kregen dan 5 verschillende bier achterin volgens. Niet veel, hè. Wat kan ik je zeggen? 1 flesje verdeeld konden vieren.
0: Ja.
1: Dus ik wil niet zeggen dat ze een grote slok kregen. Hè? Dat zo beginnen we. En die gasten zitten er rond over te discussiëren voor die waarde te bepalen. Want ze moeten waarde bepalen 0, 2, 4, 6 of 8. En toen komen ze uiteindelijk, komen ze in de groep tot de consensus. En toen moeten die groepen onderling uiteindelijk praktisch dezelfde waarde. En dat is enorm, hè. In het begin is dat heel verschillend. Maar nu op het einde, dat is gelijk, je kun je dat niet voorstellen. Terwijl er een groep zijn die zegt 3 en een andere groep die gaat zeggen 4. Maar dat is dus een mini-verschil. Ja, dat zit dus allemaal heel echt bij elkaar. Ze leren effectief proeven. Dus dat is het eerste. Dus die waarden. En ze gaan dus dat bier omschrijven. Tweede deel, kregen ze eten. Nu bijvoorbeeld, de laatste les was vegetarisch. En ze kregen 5 verschillende gerechten. Bijvoorbeeld, dat was een quinoa die er nu in zat. Een quinoa met tomatjes en komkommer en feta. Ze proeven dat. Dan moesten ze beginnen met dat gerecht ontleden. Welk gevoel heb je in mond? Wat geeft dat? Die smaken die eruit komen. Maar niet alleen die smaken, ook die structuur die erin zit. Ja, dat is allemaal belangrijk. Dan moesten ze dat ook bepalen, omschrijven. Dus die hoofdsmaken, dat is

0: enorm interessant hoe dan ze dus dat zitten te proeven. En hoe dan ze dan proeven en dan zeggen, als je dat bier drinkt, hè, pff, nee, de bitterheid van dat bier komt naar boven. Oftewel, dat bier dat gaat dus gewoon overheersen ten overstaande van dat eten. Oftewel, dat eten, hij proeft niet wat hij drinkt. Dus er moet een evenwicht zijn en het ene moet het andere ondersteunen. Dat moet dus eigenlijk een hulp zijn voor de smaak te vervolledigen.
1: Ja.
0: En dat is het ene dat we dus doen. Ik vind het enorm interessant. Enerzijds, het is plezant, een beetje eten, een beetje drinken, proeven. Maar ook, je leert eigenlijk, en dat is hetgeen dat ze zelf zeggen, we eten en we drinken een stuk op een andere manier.
1: Ja.
0: Anders, je drinkt je bier, ja, het is lekker, hè. Doet er mee op. Nu niet meer.
1: Ja, je wordt eigenlijk heel diep gewoon...
0: Ja, ja. En dat
1: bepalen.
0: Is, ja, en dat is zo zalig. Ja, toffe groep. Altijd, kijk, van het jaar was dat, verleden jaar was dat, jaar ervoor was dat. Het ene jaar is natuurlijk meer enthousiast dan het andere.
1: Ja.
0: En toen moesten ze nog een dreigend werk maken. Het is dus niet onderschat, hè. Ik zeg echt, voor die gasten, chapeau, dat je dat zo schone, je er daarvoor neerzet en dat zo schone doet.
1: Ja. Wat doe je dan zo buiten het lessen geven, nog dat je zegt van, kijk, mijn interesses liggen hunter of dit of dat?
0: Goh ja, ik eet een her. Ik maak een her eten gereed.
1: Ja.
0: En voor de rest gaan we veel gaan wandelen en voor het ogenblik dat eten en dat proeven van een bier, dat is een beetje op een laag pitje. Mijn cholesterol staat hoog. En ik zou dat durven een beetje suiker gaan kweken ook. Ik zit er nog niet aan, maar ik zit dicht aan die grenzen. Dus alles is op één laag pitje.
1: Daarvoor nog niet voorbij, hè, natuurlijk.
0: Nee, zeker niet, want we zijn heel voorzichtig. Chantal en ik, en we doen dat alle twee, dus we steunen elkaar. En ja, maar dat lost wel zijn eigen op. Maar het is nu al een paar maanden eigenlijk dat het wel naar de rustige kant gaat. Ja, mijn hart te bloed. Maar het komt wel weer in orde.
1: Het is dat, hè. Guido, mag ik me bedanken voor de enorm interessante weken dat we gehad hebben.
0: Heel gaarne, je weet, ja. Vertaalde haar over en
1: ja.
0: Vond het plezant voor dat te kunnen naar voren brengen.
1: Bedankt en tot de volgende keer.
0: Dank je wel.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook 2 Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek, maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even STV could be a little bit happier with it.

0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen zaterdagnacht, even over 1 uur, gebeurde op het kruispunt van de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan in Brugge een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een kleine bestelwagen en een taxi op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij belandde de bestelwagen op zijn zij en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. In de kleine camionette raakten 2 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdienst 112. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was het kruispunt naar de Bevrijdingslaan versperd en diende het verkeer om te rijden. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen en de weg te reinigen. De politie van Brugge deed de nodige vaststellingen. Zaterdagavond, even over 8 uur, gebeurde op de afrit Beernem ook een verkeersongeval. Een Portugese bestuurder die in de richting van de kust reed en de afrit Beernem nam, schatte de bocht verkeerd in. De bestelwagen kantelde en kwam vervolgens op zijn zijkant tegen de vangrails terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de op- en afrit versperd en werd deze door de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer. Eens de takelwerkzaamheden afgerond waren, werd de op- en afrit Beernem weer vrijgegeven. En zoals we eerder al melden, heeft het Brusselse parket een onderzoek geopend naar antisemitische gezangen die zouden aangegeven zijn door supporters van Club Brugge tijdens de voetbalwedstrijd tegen Anderlecht vorige week op 3 mei in het Lotto Park in Brussel. Clubvoorzitter Bart Verhagen zal maandagnamiddag in het onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldt het Brusselse parket zaterdag. Parket laat weten dat het ambtshalve een onderzoek opende, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld ten laste van Club Brugge en onbekenden. Doel van het onderzoek is de betrokken supporters van Blauw-Zwart te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Brugse Radio, Joen Radio op zondagmorgen 10 mei. Het is moederdag. We hebben alweer afscheid genomen van onze zondagse VBRO ontbijtshow. Daarnet tussen 8 en 10 uur. Met in het tweede gedeelte uiteraard ons typisch Brugs radiouurtje. Op en top Brugse Radio in Achterdolletorre. En een razzecht Bruggeling, voor de vierde keer was hij onze gast. We hebben afscheid genomen van Guido van den Bussen, bierkenner en voormalig uitbater van... Ja, typisch biercafé De Harre en het al even typische bierrestaurant Den Diever. Volgende week nieuwe gast in Achterdolletorre. Wie dat wordt, dat houden we nog even geheim. Slag om de arm. Je luistert ongetwijfeld weer volgende week naar de Brugse Radio. Naar onze ontbijtshow en Achterdolletorre. En ook naar het late ochtendblok waar we bijvoorbeeld op deze moederdag in aanbeland zijn. Tussen nu en straks 12 uur tot aan het allereerste middagnieuws. We gaan even vooruitblikken naar de heilig bloedprocessie. We hebben straks ook nog een heruitzending van Tussen Rijen en Kasseien. Jacques Rauw Zaliger hoor je daarin nog een keer aan het woord uit de VBRO-archieven 2003-2004. En hij vertelt heel erg boeiend straks over de Brugse comedywereld van toendertijd. Over het Vlaams trio met name. Dit is een ander trio, maar wel van vandaag. De Romeo's. Ze draaien nog altijd mee op het allerhoogste plan. Hun nieuwste single.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: Duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 km per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een geen aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe. In de loop van de dag toch steeds meer wolkenvelden. Wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: We hadden het er al uitgebreid over hier bij ons, luisteraar. Volgende week is het dan inderdaad weer zover en kondigt zich Brugge's Schoonste Dag of Heilig Bloeddag aan. Met uiteraard de Heilig Bloedprocessie. Die werd onlangs officieel voorgesteld. En het is toch wel een uitgave om naar uit te kijken, want er zijn nogal wat nieuwigheden daarover. En over het globale gebeuren van de processie ging ik praten tijdens de repetities in de hallen, onder de hallentoren, met de regisseur van de Heilig Bloedprocessie.
1: Dominique Dekkers, ja, we zijn weer zover. De koorts begint langzaam maar zeker te stijgen. We zijn hier in de unieke locatie van de Stadshallen, jullie thuisbasis opnieuw.
2: Ja, inderdaad. We zijn van vorige week al begonnen met de repetities. Omdat we het weekend van 1 mei hebben vrijgeroosterd in feite van repetities. Omwille van het feit dat er misschien heel veel mensen met vakantie gaan op weekend. En dachten we gaan geen risico's nemen. We zorgen dat we op tijd starten. Dat iedereen kan passeren om zijn act nog eens in te studeren en te repeteren. Om zijn kledij te passen. En om gebriefd te worden wat wel en niet mag tijdens de processie.
1: Uitkijken naar de editie 2026, die niet zomaar een editie wordt, want het werd net voorgesteld, er zijn toch nogal wat vernieuwingen, hè?
2: Wel, we hebben inderdaad een viertal nieuwe groepen. We hebben de groep van Mozes ontkoppeld en daar een nieuwe groep met Koning David, waar er gedanst wordt en gemusiceerd wordt met linten. Dan krijgen we de profeten, een groep die eigenlijk met de vier profeten gaan een tekst voorzingen en dat wordt beantwoord door een koor. Het is in feite allemaal een gezongen tafereel. Dus een soort van kleine opera, laat ons zeggen. En dan krijgen we in het Nieuwe Testament Jezus die zelf een parabel gaat vertellen. Waarbij we gaan proberen om een nieuwe spelvorm te creëren. Waarbij we eigenlijk het verhaal uitbeelden terwijl dat Jezus het aan het publiek vertelt. En in het laatste deel, in het religieuze deel, hebben we dan gezorgd voor een aantal fakkeldragers en vuurdragers, om eigenlijk het vuur van het geloof en van het christendom wat te gaan symboliseren en om een zekere symbiose in deze verschillende groepen te plaatsen.
1: Ja, dat omhelst extra volk. Het aantal deelnemers, dat is toch weer flink omhoog getild.
2: Inderdaad, we zitten nu aan 1983 deelnemers. Dus ik mag wel zeggen, het is de meest bevolkte editie. We hebben een 70-tal nieuwe figuranten voor de nieuwe groepen. Dus we hebben toch een mooie evolutie en een mooie vooruitgang. En we zijn heel dankbaar dat de brug mensen zo graag met ons willen meestappen en de traditie willen verder zetten, want dat is van groot belang.
1: Ja, en het blijft net nog bevattelijk.
2: En het blijft net nog behapbaar. We kunnen ze net nog allemaal een plaats geven hier in de hallen. Het is zo dat het logistiek natuurlijk ook een huzarenstukje is, maar alles is onder controle.
1: Heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: Tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
1: Opnieuw welkom in deze aflevering van Tussen rijen en kasseien bij VBRO, waar we teruggaan naar 2003. Brugs historicus en schrijver Wijlen Jacques Rauw vertelt vandaag het verhaal van het populaire cabaret Het Vlaams Trio uit Brugge.

0: Ik zou vandaag even een van de talrijke cabaretgezelschappen van Brugge die in het verleden faam en naam hadden. Dat is het Vlaams Trio. Ik zou dat even willen belichten.
1: Ja, klinkt me niet onbekend.
0: Nee. Wel, vooral niet omdat men in 2000 dat Vlaams Trio eigenlijk een beetje weer van onder het stof gehaald heeft, maar weliswaar met andere acteurs, ja. Omdat de eigenlijke personen die er destijds bij betrokken waren allemaal overleden zijn. Het is ook wenselijk dat er iemand zich ooit een keer zou bekommeren over de geschiedenis van al die toneelgezelschappen en die revuegezelschappen en cabaretgezelschappen die destijds in Brugge waren. Alleen maar van de 20e eeuw zijn er ontelbaar veel. En jammer genoeg is dat nog altijd een lacune in, laat ons zeggen, de geschiedenis van het 20e eeuwse Brugge. Ik heb me daar niet aan gewaagd, omdat dat natuurlijk... Maar we moeten ook over de archieven kunnen beschikken van die verenigingen. En veel archieven zijn natuurlijk spoorloos verdwenen. Mm-hmm. En ook de actoren die van die tijd, de meeste zijn al overleden. Als een van de oudste gezelschappen in het revue-genre is bijvoorbeeld Willen is Kunnen met Roger Minnebo, mm-hmm. die dus gesticht is in 1910. Maar ik wil het vandaag hebben over het Vlaams Trio. En het Vlaams Trio was in Brugge en ook in Vlaanderen zeer bekend. Het gezelschap werd gesticht in 1929 door Julien Hendricks, beter bekend als de directeur van de Gilde, de Volksschouwburg destijds, door Gaston de Pourcq en door Edmo Martens. Brugge telde destijds naast de Stadsschouwburg een aantal kleinere feestzalen. We noemen bijvoorbeeld de Parijse Hallen in de kleine Sint-Amandstraat, de Zaal de Kemel in de Wapenmakerstraat, het Zwarthuis in de Kuiperstraat, de Kelk in de Lange Straat, die ook de Alcazar genoemd werd. En dan hadden we nog de vele parochiezaaltjes van de Magdalena-parochie in Spermali, in de Oliebaan. De Gilde der Ambachten, de latere Volksschouwburg. De Keizerlijke Naard, waar dus in 1896 de eerste film gegeven werd. Karel de Goede in de Helmenstraat, enzovoort, enzovoort. Maar er waren ook heel wat toneelverenigingen, zoals ik al zei, en ook zangverenigingen. Die hebben allemaal een steentje bijgedragen om de mensen een beetje amusement te brengen in die, laten we zeggen, eerder donkere tijden. Het Vlaams Trio ontstond eigenlijk uit de wil om de arbeiders van christelijke huizen, gaat maar zeggen, van het ACW, een beetje cultuur bij te brengen. Hmm. En oorspronkelijk werden er declamatieavonden gegeven. Maar natuurlijk, dat ontaarde nogal tamelijk vlug in een beetje holle pathos en wat weet ik allemaal. En ook bij die mensen vervelend, men vond dat vervelend. En totdat iemand op het idee kwam om daar een beetje op een luchtiger toon te brengen. En vandaar is bij dat trio dus Julien Hendricks, Gaston de Pourcq en Edmo Martens het idee ontstaan om dus een trio op te richten die dus ook niet alleen zou declameren, maar ook liedjes brengen. Oh ja. En later zou dat evalueren naar sketchen. Dus omdat dat altijd, laten we zeggen, heel leuk is. Die Gaston de Pourcq, om de eerste te noemen, die trad al heel vroeg ook op in zangspelen en lichte operetjes, zoals De Lustige Boer of Het Dorp zonder Klok, werkjes die nu praktisch vergeten zijn. In Montmartens was leraar. En de Pourcq verzorgde bij het Vlaams Trio de moppen. Julien Hendricks trad op als minnezanger. Hij had een zeer mooie tenorstem en ik heb hem nog in het koor Cantorus gekend als een goede tenor. En Mo Martens was de humorist. Het eerste optreden gebeurde op 7 december 1930 in de Gilde, dus de latere Volksschouwburg.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge. Hier bij de VBRO.
0: Weldra kreeg dat trio dus naam en faam en ze trokken op reis in het Vlaamse land. Eerst een beetje in de omgeving hier, maar door de, laten we zeggen, de bindingen met andere afdelingen van het ACW werden ze ook uitgenodigd, tot zelfs in Limburg en allemaal. En daarbij werden ze onder andere begeleid door Xavier Heerolf. Die man speelde piano. Maar Xavier Heerhoff heeft daar later een eigen orkest gevormd. En onder andere Willy Lustenauer heeft daar zijn eerste stappen gezet in de showwereld bij Xavier Heerhoff. En tussen twee haakjes, het huis dat ik nu bewoon, werd destijds door Xavier Heerhoff bewoond in de Blekersstraat. Misschien dat ik daar een beetje die muzikale knobbel nog altijd heb. Naast die liedjes dus en die voordracht werden dus ook sketchen gebracht. Een van die sketchen was onder andere een zeer populair nummer dat ze gebracht hebben. Dat was een variante op een klute. Een klute was een blijspel in de middeleeuwen. Ja. En dat heette Nu Nog. De klute van Nu Nog. En dat was gewoon een man die geterroriseerd werd door zijn vrouw. En zijn vriend raad hem aan van hem zotte gebaren. En al dat die vrouw tegen hem vraagt, zegt hij altijd maar Nu Nog. Nu nog, nu nog. Ja. Men heeft dat dan gemoderniseerd in een modern kleedje. En dat was een van de grote succesnummers van het Vlaams trio. Juliaantje Hendricks was dan verkleed in een vrouw. En was dan de heksachtige vrouw Bertilde. Later heeft Joseph Anceau die rol overgenomen. Op zeker ogenblik werd er dus ook samengewerkt met Xavier Heerhof, die dus een orkest opgericht had. En dat orkest telde 14 muzikanten. Dus dat was een heel goed showorkest. Ja. Al ras ondervonden de mensen van het Vlaams trio dat ze een klein beetje in de hoek gedrumd werden. En het kwam tot een scheiding, zonder daarvoor ruzie te maken, van de inboedel. Mm-hmm. Dus het Vlaams trio ging dan verder op eigen voeten. En ook Xavier Heerhof ging dan de showwereld in met zijn orkest. Onder andere met een tokkelensemble en wat weet ik allemaal. En die heeft ook heel wat succes gekend. Wanneer dat dan Julien Hendricks na de oorlog in 1946 geloof ik de Volksschouwburg, directeur van de Volksschouwburg geworden is, heeft hij ontslag genomen en werd hij vervangen door Bert Dobbelaere. Bert Dobbelaere was een man die in alle mogelijke toneelverenigingen meedeed, waar het er gezongen werd ook. Van hem weten we dat hij ontelbare keren het liedje Ieder huisje heeft zijn kruisje uit de lustige boer van Leo Fal gezongen heeft. En hij was dat natuurlijk ook humorist. Er volgden ook nog optredens voor de Vlaamse radio. Dus zo bekend waren ze al. En zoals ik al zei, traden ze zelfs tot in Limburg op. In Montmartens overleed op 80-jarige leeftijd in 1987. Hij had de bijnaam van de puppe, omdat hij als leraar altijd met zijn pijp in zijn mond eet. En dat was een zeer gemoedelijk man, een zeer goeie humorist ook. Gaston de Pourc was 72 jaar toen hij in 1982 overleed en Julien Hendricks was 76 toen hij overleed in 1985. Een andere belangrijke medewerker was dus Joseph Calleu, die leefde van 1909 tot 1996 en die eigenlijk houtborduurder was bij de firma Slabink. Hij zou dus Gaston de Pourc vervangen rond 1949. Zoals ik al zei, Bert Dobbelaere, die in 1999 overleden is, zanger, en hij was eigenlijk de hekkensluiter die zich aangesloten heeft bij het Vlaams trio. Jammer genoeg is dus dat wereldje van dat cabaret eigenlijk ten dode opgeschreven. We hebben in de tijd hier nog Gerard Vermeers gehad, die schitterende kolderprogramma's in de Korkelder gebracht heeft. Ja. Maar eigenlijk echte cabaretiers hebben we niet meer. Het Vlaams trio is dus ook geschiedenis geworden. Maar zoals ik al zei, in 2000 heeft men dus een sketch van Bertilde en Soten dus terug tot leven gebracht. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze in de toekomst nog plannen om nog een keer zo'n sketch te brengen. Ik zou zeggen, als je Bruggelingen, als je daar de kans toe hebt, allen daar naartoe.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen, van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Pas op! Pas op voor de verf! Pas op!

Onze stichter 45 jaar geleden, Norbert zaliger nog een keer op de radio als man van de regio. In 70, toen had hij al een pak jaren in de jaren 60 van succes achter de rug. Pas op voor de verf. Was dat nog een keer een politiek geladen singeltje, zeg maar.

Hier het laatste rechte lijntje in. En tussen 11 en 12 uur heb je uiteraard nog heel veel gezelligheid op deze moederdag 10 mei van Meitengoed. Onder meer, en dat is ook op en topbrugs, Willy Lustenhouwer, zaliger, straks omstreeks 11:30, omstreeks 11:30, nog een keer een stukje one-man show. En we zijn nog altijd bezig met die one-man show, destijds opgenomen in de Brugse Stadsschouwburg in 1976, namelijk Willy's derde. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

oog, Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

zo zitten we in ons allerlaatste uurtje van onze Brugse zondagvoormiddag samen hier bij de VBRO. Ik ben Frederik Thomas, kom je er nu pas bij. Van harte welkom op deze moederdag 10 mei. Dat is het inderdaad, mocht je dat nog niet goed beseft hebben of compleet ontgaan zijn. Dat kan ook, hè. Het is moederdag vandaag. Je hebt nog ruim de kans en de tijd om een en ander in elkaar te boksen, om een en ander goed te maken en je mama in de bloemetjes te zetten. 10 mei is ook een herdenkingsdag, want het was op 10 mei 1940 dat de Tweede Wereldoorlog begon. Niet alleen bij ons in België, maar ook in Nederland en in Luxemburg. De Duitse bezetter viel binnen en de Tweede Wereldoorlog was meteen een feit. 10 mei 1940. Even heel snel omrekenen. Dat is 86 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon. Eigenlijk nog vrij recente geschiedenis, vind ik persoonlijk. En iets wat we eigenlijk nooit of te nimmer mogen vergeten. Enfin, straks Willy Lustenhauer. Een beetje leuke humor op de radio, dat maakt zoveel goed. De derde one-man-show van Willy. We moeten ervoor terug naar 1976, van een halve eeuw geleden dat. Straks omstreeks 11:30 hier bij de Brugse Radio.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is de nieuwe single van Corina.

0: Voor jouw feest, shownamiddag, live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop met stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor naar de. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Squanne Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: De Brugse Radio.

Hafen, der Herz zu den Nerven. Viele Kehle haben sich mir nachgegeben. Sind der Glötz gewidmet. Es ist wie Perdüle Glötz. Ich bin verleden Week noch das Festchen gewesen. Van de Comtesse de La Prot La Proterie. Ik zei nog heel de tijd met een vervulde magen. En dat is tegenwoordig. Ik heb een vervulde magen. En ik heb er zelf niet een eerste puf. Tijdelijk verschil tussen een oon en een krooien. Kent dat toch? Een oon kan krooien, maar een krooien kan niet oonen, nee. En een vogel kan vliegen, maar een vliegen kan niet... Hoe is dat nu weer? Een vogel kan vliegen, maar een vliegen kan niet schuffelen. Het was feestje van een anniversaire van de Comtesse. En per een anniversaire vraagt ze altijd al hun vriendinnen, nee. Maar de ondervind. Uitgenomen de weven en door de jonge dochters, die komen alleen. Het was veel volks. Madame Caracol was er ook. Caracol? Een kokerel. Kakarol. Kakarol. In de geboorte zeggen ze midden de bloeling. Is de weven van Fett en de Stieve Kool. Die zo lang dood weer. Van een hazenschuidingen. En tooft. Drie maanden voordat hij doodgegaan is, zijn ze hem nog in een bak gestoken. Voor seks. Seks zonder dekkingen. Het waren dan nog van de nadel ook weer. Adeltrude was dat. Adeltrude, la fluterie. Ze was aangezingeld, die meis. Ze had de kleed aan. Al wat er te veel was van onderen, was te kort van boven. Euren entree stond open toe hier, hè. En euren sortie toe door, hè. En voor dat die van voren toe open toe, dat ze brossen aan. Een auto. Ik kan 10 minuten aansteken op die auto stonken. Ze zei, monsieur Serrom, zegt ze. Interesseer je een auto's, hè? Ik zei, nee, de parkeerplaatsen, madame. En ze alle parkeerplaatsen weer. Ze had fermen voor u, zegt ze. Had moeten regenen en ik stond er onder. Ik moest dus de teppen van mijn schoenen in die natweer.

0: was hem nog een keer op deze late zondag voormiddag. De Brugse Kappen van deze week aan zijn laatste dag toe. Paul Michiels met Happiness, zijn nieuwe titel. En zo gaan we echt de laatste rechte lijn in van onze zondag voormiddag samen. En dat doen we natuurlijk op zijn Brugs.
1: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van

Penny Scott. En op die manier eindigen we in schoonheid onze Brugse zondagvoormiddag samen op deze moederdag 10 mei. Het nieuws van 12 uur, dat is in aantocht. Ik zie dat de redactie nog gauw even bezig is om de laatste hand daaraan te leggen. Dat komt goed. Straks 12 uur en tijd voor de middag op deze 10e van mei. Maak er nog een heel gezellige en mooie zondag van. Fijne verderzetting en voor straks uiteraard smakelijk eten.

0: people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put a kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn in

0: infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De twee Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Duizend en één nachten.
5: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhoff. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We moeten vanmiddag vooral rekening houden met de wind. Die speelt weer zwaar op. Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per moment naar 6, 7 bofoor aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Allee, iedereen aan tafel, me gaan de soep het scheppen. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion,
3: hé? Voorzichtig op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: Och Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
1: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. En deskundigen van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wat duizend en één nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Bandolero, bandolero. De meest gevreesde man van Mexico.
0: Dit is de nieuwe single van Corina.

0: feest, shownamiddag, live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We moeten vanmiddag vooral rekening houden met de wind. Die speelt weer zwaar op. Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per momenten naar 6, 7 bofoor aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. En deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht.

0: heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen zaterdagnacht, even over 1 uur, gebeurde op het kruispunt van de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan in Brugge een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een kleine bestelwagen en een taxi op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij belandde de bestelwagen op zijn zij en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. In de kleine camionette raakten 2 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdienst 112. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was het kruispunt naar de Bevrijdingslaan versperd en diende het verkeer om te rijden. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen en de weg te reinigen. De politie van Brugge deed de nodige vaststellingen. Zaterdagavond, even over 8 uur, gebeurde op de afrit Beernem ook een verkeersongeval. Een Portugese bestuurder die in de richting van de kust reed en de afrit Beernem nam, schatte de bocht verkeerd in. De bestelwagen kantelde en kwam vervolgens op zijn zijkant tegen de vangrails terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de op- en afrit versperd en werd deze door de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer. Eens de takelwerkzaamheden afgerond waren, werd de op- en afrit Beernem weer vrijgegeven. En zoals we eerder al melden, heeft het Brusselse parket een onderzoek geopend naar antisemitische gezangen die zouden aangegeven zijn door supporters van Club Brugge tijdens de voetbalwedstrijd tegen Anderlecht vorige week op 3 mei in het Lotto Park in Brussel. Clubvoorzitter Bart Verhagen zal maandag namiddag in het onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldde het Brusselse parket zaterdag. Parket laat weten dat het ambtshalve een onderzoek opende, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld ten laste van Club Brugge en onbekenden. Doel van het onderzoek is de betrokken supporters van Blauw-Zwart te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

Deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore.
3: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrillen, ramen en deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.
4: De Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileum.

concert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is de nieuwe single van Corina.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per moment naar 6, 7 bofoor aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6, 7 graden. Vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Heel veel is het allemaal niet. Iets wat wisselvalliger in die zin dat er wat meer wolkenpartijen doorschuiven. Vooral maandag, dinsdag en ook de dagen daarna geeft de zon het soms moeilijk, al komt ze er per momenten wel door. Neerslag weinig tot niks, wat niet uitsluit dat er niet eens iets valt, een druppeltje of een buitje hier of daar, maar het is echt heel, heel weinig. Ook al wat koelere temperaturen, aan zee vallen we toch op een 13, 14 graden terug, landinwaarts een graad of 15 en ook wat koelere nachten, hoewel ik denk dat dat nog wel zal meevallen, omdat er vrij veel wind is en dat zorgt ervoor dat de luchtlagen eigenlijk best wel goed gemengd worden. Tweede helft van de week zou het geleidelijk aan weer iets zachter kunnen worden, al is dat nog niet zeker, maar wel zeker is dat dan de wind geleidelijk aan weer wat zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textiel

0: In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag

Och Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Dit is de nieuwe single van Corina.

0: shownamiddag, live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Rijt zegt voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Heel veel is het allemaal niet. Iets wat wisselvalliger in die zin dat er wat meer wolkenpartijen doorschuiven. Vooral maandag, dinsdag en ook de dagen daarna heeft de zon het soms moeilijk. Al komt ze er per momenten wel door. Neerslag weinig tot niks. Wat niet uitsluit dat er niet eens iets valt. Een druppeltje of een buitje hier of daar. Maar het is echt heel, heel weinig. Ook wel wat koelere temperaturen. Aan zee vallen we toch op een 13, 14 graden terug. Landinwaarts een graad of 15. En ook wat koelere nachten. Hoewel ik denk dat dat nog wel zal meevallen. Omdat er vrij veel wind is en dat zorgt ervoor dat de luchtlagen eigenlijk best wel goed gemengd worden. Tweede helft van de week zou het geleidelijk aan weer iets zachter kunnen worden, al is dat nog niet zeker, maar wel zeker is dat dan de wind geleidelijk aan weer wat zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clasico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen zaterdagnacht, even over 1 uur, gebeurde op het kruispunt van de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan in Brugge een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een kleine bestelwagen en een taxi op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij belandde de bestelwagen op zijn zij en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. In de kleine camionette raakten 2 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdienst 112. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was het kruispunt naar de Bevrijdingslaan versperd en diende het verkeer om te rijden. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen en de weg te reinigen. De politie van Brugge deed de nodige vaststellingen. Zaterdagavond, even over 8 uur, gebeurde op de afrit Beernem ook een verkeersongeval. Een Portugese bestuurder die in de richting van de kust reed en de afrit Beernem nam, schatte de bocht verkeerd in. De bestelwagen kantelde en kwam vervolgens op zijn zijkant tegen de vangrails terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de op- en afrit versperd en werd deze door de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer. Eens de takelwerkzaamheden afgerond waren, werd de op- en afrit Beernem weer vrijgegeven. En zoals we eerder al melden, heeft het Brusselse parket een onderzoek geopend naar antisemitische gezangen die zouden aangegeven zijn door supporters van Club Brugge tijdens de voetbalwedstrijd tegen Anderlecht vorige week op 3 mei in het Lotto Park in Brussel. Clubvoorzitter Bart Verhagen zal maandagnamiddag in het onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldt het Brusselse parket zaterdag. Parket laat weten dat het ambtshalve een onderzoek opende, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld ten laste van Club Brugge en onbekenden. Doel van het onderzoek is de betrokken supporters van Blauw-Zwart te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: wel seksueel goed gezien, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: Och Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per moment naar 6, 7 bofora aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Heel veel is het allemaal niet. Iets wat wisselvalliger in die zin dat er wat meer wolkenpartijen doorschuiven. Vooral maandag, dinsdag en ook de dagen daarna geeft de zon het soms moeilijk, al komt ze er per momenten wel door. Neerslag weinig tot niks, wat niet uitsluit dat er niet eens iets valt, een druppeltje of een buitje hier of daar, maar het is echt heel, heel weinig. Ook wel wat koelere temperaturen, aan zee vallen we toch op een 13, 14 graden terug, landinwaarts een graad of 15 en ook wat koelere nachten, hoewel ik denk dat dat nog wel zal meevallen, omdat er vrij veel wind is en dat zorgt ervoor dat de luchtlagen eigenlijk best wel goed gemengd worden. Tweede helft van de week zou het geleidelijk aan weer iets zachter kunnen worden, al is dat nog niet zeker, maar wel zeker is dat dan de wind geleidelijk aan weer wat zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken, met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore.
1: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. Bandolero, bandolero, de misgevrezen man van Mexico. Dit is de nieuwe single van Corina.

In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.

ze zeggen dat, ze klappen haren achter het gat, laat ze maar zeggen. Ze flusteren zie, ze flusteren lauw, van iedereen weten ze het wat, laat ze maar zeggen. Wat hij ook doet, wat hij ook loort,

en dat, ze zeggen dat, ze klappen haren achter het hat, laat ze maar zeggen. Ze flusteren si, ze flusteren la, van iedereen weten ze een twa, laat ze maar zeggen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de vierde plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

Avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: nog Marco de Hollander. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: De Brugse Radio.

0: Van 's morgens tot 's avonds, de Brugse Radio natuurlijk.
1: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

Show Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. In het kader van 45 jaar VWRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: CBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

en je zit op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zet jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn werk en is met zijn

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek.

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt hij, zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Dat is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt hij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door drie verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de eerste zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: VBRO 2, de Brugse Radio.

Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.